0: ni tamken
1: tas tu ka
0: nu panta ko
1: o ni xailama ya aku suka li matam janget tak mani pi fan pila pila kai tak tak laka tuk tsik tak laka tak laka tak laka tak laka tak laka tak laka tak laka tak laka tak laka It's not that kind of quite to set me down. Those Akunokan to meet Dagnak, to meet Dag, it could have a circle of just that after the time, no sour looking, damn not going. Una should go and meet him, and you ha, damatum, achtum, a look who hung good at Sukaiskumta. Sukauna tapikumta. Maar niet lacht ook het nippunt schijnlijk. Geen klu eigenlijk nippunt akluut in vastigen. Doorten gemiet daarnaast genaad dat ik om dag ook. Dan maar niet nikkeling om communisme daar naar zien. Daarna ook nang te kspoed aan je koning nikkeling ook. Afghanistan, just a crafty hand to what to look. Plue, Jacob, Plue, Plue, Jacob. That damakami funny and Jacalu, and Cluny, damn money. Beef hook. Jamun toy at all. In Muxun now nothing so. Down risk soon now nothing. Down risk yarak, Una Juanjali, a singer doctor, can rule twink. Down risk yarak. Dama good one